Britney Spears is sometimes mooi musiek, nie? Dan ook Albert de Wet met Bietjie van jou. Dis op pas 3 hierdie by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek is officieel in jou uur. Nie jy in my uur nie, maar ek in joune. Hierdie is die versoekprogram tussen 3 en 4 en hierdie is jou musiek, jou klanke, jou uur. As ek om het speel ek om, as ek om nie het nie, kan ek om nie speel nie. Dis so makkelijk soos dit. Ek hoop het gaan goed met jou. Jy kan natuurlijk jou versoeke deurstuur na 064-115-2281. Dan kyk ons wat ons vir jou kan doen, of ek vir jou kan doen. Ek gaan om afskop met een versoek van Sanne af. Dis Nicholas, Don't Stop the Car. Goeiemôre en baie welkom.

op een reen, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deerkom wacht. Zou ik jou eensklaps wegvind,

Christopher Cross. All right, voor dit Vanity Fair se Early in the Morning en Etienne Stein, gee vir my jou liefde. Nou ja, is amper groetheid vir my, ek het nog so 2 snitte voor dan. So, volgende het ek vir jou Rooksyn, hy jy, daar die 60s uit het ek vir jou Ricky Nelson, Yes Sir, That's My Baby.

Lekker klanke daar van Ricky Nelson. Yes sir, that's my baby. Jy het ook geluister na Rooksyn, hey jy. Nou ja, is groet uit vir my. Baie dankie aan almal wat vanoggend deel was van ons versoekprogram en vir jou deelname. Ons maak weer so volgende Saterdag tussen 3 en 4. Nou ja, ek hoor handig vanoggend aan niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jou verder hierdie oggend gaan vergesel met goeie musiek en heerlike geselskap. Ek is môreoggend weer tussen 1 en 5.

goeie musiek en heerlijke geselskap. Ek is morgenoggend weer tussen 1 en 5 terug op die lig en onthou ook tussen 4 en 5 is dit ons gospel uur, so moet dit nie misloop nie, is altyd fenomenaal. Ek sluit af met klanke van John Fogerty, Don't You Wish It Was True. Dan gaan ek vir jou klanke uit die 70's speel met Buffalo, Magic Carpet Ride en uit die 90's uit The Kelly Family, Because It's Love. Van my John Lombard, geniet die rest van jou dag en mooi bly en dan gesels ons morgenoggend weer. Tot ziens.

stemme van Jan Blom en Reno Velvet met The Cop, net voor het Chris Andrews in To Whom It Concerns. Dan weet ek ook al mag aangaan, ek en hier rond hierdie uur af. En ons gaan een mooie afsluit, ek moet vir jou sê, daar is twee treffers, ons so na mekaar, wat ek baie baie van hou. Ons gaan sommer begin met die tweekies. En dan die volgende uur wat voorlee, en ek sien al reeds wat so vir my en vir jou wacht in die volgende uur, so, jy wil dit nie misloop nie, dis verseker. Ek en jy, die saterdagoggend ontbytprogram op 6 sondag. Hey, ja, die naweek moet nog een bykie eers aan bly, dis verseker. En dan het ek en jy nog heel wat ere saam spandeer wat ons kan. Maar eers, die tweede kopie boerentroos, dink ek, moet ek en jy saam eers geniet. Casey Musgraves, rond die uur af met biscuits. Ek en dan nie koekies saam met die koffie nie. The Mamas and the Papas, a California Dreamin'. En dan een mooie van Bon Jovi. Daar heb ek en jy nou always. Bykie romantisch, so vroeg in die morgen. Maar eers... Demis Roussos, hier is a time.

0: we're going to get in, and Newton's sometimes when we touch. And dan het voordat vir jou gehad, starships, and nothing's gonna stop us now. Inderdaad, niks gaan ons keer nie. Ek en jy in hierdie Saterdag, ek moet sê, hierdie Saterdag as ek bederf, en die net ook verhoor was geloop het, so binnenkort moet ek groet en spasie maak vir genre voor die, nie binnenkort nie, maar so eentje van nou af, ten so eer en een bykie van nou af. En dan is het later weer ek en jy tussen 1 en 5. Dan maak ons daai braai vleis vir reg. Vir al die rugby, nee, is een propvol naweek van rugby. Maar eers een kort break en dan keer ons terug naar die muziek, ek en jy.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Voor jou klein by die deur instap, het al dier jou parkeerde area gerei. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie die eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinarchitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir een gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. ISOBoard, een hele nieuwe seisoen van gemakkelijke lewe. Installeer ISOBoard thermische installatie in jou woning, kantoor of store en skep een knus binnenshuise omgeving. ISOBoard is een geen gemors en vinnige selfdoen product wat ook kan dien as een plafond, wat die koue buitenhou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend, wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inlichting.
0: Sondag, die heel dag lang, is Expatriote Dag by Boshel Studio. En dan kan jy vir jou familie oorsee jou boodskap dat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp weet hulle jy enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boshel Studio, 107.5, die hart van goud. Ons keer terug aan die muziek, ek en jy, en Annelie vat ons nader waar ons hier afsluit met die een driver na die ander. Hierdie is enkelvoud. En dan Carl Wayne, uit die verjaarde 70's gaan afstof vir jou, way back in the 50's. Ek denk hy was een lekker era, nie. Maar eers oplaas geboor hem, hierdie was een van sy bestes. Nicholas Lowe, en daar's een meisie wat my hart wil heeg. Goeiemorgen.

Ek nou stadig hoor die lippe huis toe beweeg en spasie maak vir Jean Rivery. Dit was Vickers Botma se stadig hoor die lippe. Elton John net voor dit en I guess that's why they call it the blues. Moet ek maar eerder sê Sir Elton John. Jean Rivery in die een. Ja, van my kant af, Gilbert Bosch, dankie vir hierdie lekker ontbytprogram wat ek saam met jou kon gedeel het, weer vir oud laas, en lang terug dit gedoen, en dan is Willem Engelberg is weer volgende naweek terug op sy pos, net so bykie lang naweek gevat. Van my kant af, Gilbert Bosch, kyk boe nie saf, boe nie gesin, vandag by hem, bly gezond, liefde groete van huis tot huis, en dan later om 1 uur, sal ek weer terug, dan vat ek weer oor by Jeanrie, en sy gaan vir die top 20 ook aanbied, en jou nieuwsbulletin wat volg om 9 uur. Groet u met die klanke van Sister Sledge, met Frankie, Bonnie Tyler, mooi ene van haar, More Than a Lover, en dan een van my ginsling groepe Smokey, and Something's Been Making Me Blue. Die interieur van na die ander, net na hierdie breek. Hard, man!

0: Dasha met Austin by Bosveld 107.5 FM. Die tyd 14 minute oor 12 by die Hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Supermooi is dit waarmee ons begin, is dit nie? Ach, nie daar vals kogge en I won't let you go. Hey, ek het nou lekker gerits. Nou, die volgende ene wat op pad is, is ook een baabieke dienekie. En ek, oeh, ek sien alweer so verder af al in die lysie. Is daar nog ene wat ek weer so terug gaan rits mee? Maar, eers, Franja Du Plessis met vere, dan een touche. Hierdie ene dans lekker, step by step. Maar eers, hier kom my manne alweer, die moeilikheidmakers met die Pontiac.

0: van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.
1: Yeah.

Jennifer Zamudio se weerkaats net hier so by Bosveld Stereo. Ons beweeg aan op hierdie Saterdag aan. Dis nou al 25 minute voor 10. Ek het vir jou Eddie Hodges volgende. I'm gonna knock on your door.

Die ander se klanke van anders met Pretoria Idiotjes, I'm gonna kick on your door. Wel, ek bedoel eintlik, I'm gonna knock on your door. 20 voor en is tyd vir Tony Marshall en hierdie is Pretty Maid.

nog interessant. Lieve, lieve jy, is muziek maar niet geraas. Is muziek maar niet geraas.

Anna Kendrik, wat ons so'n bietjie uitgehelp het daarso om ons in die nuwe uur in te bring. So 'n minuut na 10 hier by Bosveld Stereo. Goeienaand en baie welkom. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy is nog saam tot so kort voor 1 uur. Ja nee, daar was interessant een, he. Het kom natuurlijk in die rolprent Pitch Perfect. En hulle het nooit verwacht dat het 'n treffer of selfs op 'n album so vrygestel geword het. Nee. En daar het jy dit nou uitgeraam een van die bekendste snitte uit daar die hele rolprent te wees. Jordan Davis is voor het baan lang, lekker country klanke en dan so'n bietjie muziek uit die vroege 2000s met Alicia Dixon and The Boy Does Nothing. Wel, kom ons kyk, ons sit in die gleef van 10 tot 11, wat beteken, om by 10:30 een weervoorspelling, bly gerus ingeskakel daarvoor, op die muziekfront, Daniel, wat het vir ons gaan begin met Leila, ek het Chris de Burg wat lê en wag, Luke Combs maak een draai saam met Eric Church, Shania Twain so'n bietjie nader na die einde van die uur toe, en dan ook, heel op die einde, lyk het my, kom ons op, ons kry hom ingepas, John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want, weer eens, een klankbaansnit, die keer uit die baie bekende Grease. Maar, laat ons verder gaan met die muziek. Hier is Leila.

0: Alex en Sierra met Scarecrow, Christa Burke, se baie bekende High on Emotion, en net voor het, en Daniel, waar het begin het met Lila, eerste drie vir hierdie uur van die aand. Bring ons uit by 14 minute oor 10 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Henning, jy beurs, ek kan rokend en vooruit sy naaie twain, ka-ching. Eindig kom ek al een hele paar jaar terug, nee, seker ook jy uit, as ek reg onthou moet het wees, 2002 rond, dis hoe vinnig vlieg die tyd nie, nee. Ek het weer Petulia Clark volgende, you're the one, Logan Peterson, bring my terug, nee, daarna.

Logan Peterson, bring my terug. Ja nee, ons moet partykeer teruggevat word na 'n plek toe, nee. Ek het Petula Clark voor het gehad met You're the One, en nou, 10 voor 11, gaan ek vir jou laaste 3 speel, dat ons hierdie uur kan klaarmaak. Ek het John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One that I want, natuurlijk uit die trefferrol print Grease, Adele, Water Under the Bridge, en ons gaan die uur uitspeel met die countryklanke van Blake Shelton. En ek weet nie, sal ons seker verkeerd om haar mevrou Shelton te noem, aangesien sy so massiewe, suksesvolle loopbaan op haar eie gehad het. Ek praat natuurlik van Gwen Stefani. Hierdie ene doen hulle so saam en sy naam is Purple Irises.

Die muziek van Sharonay, Wees my held voor het Google Dolls. Iris, prachtig, uit die rolprint City of Angels met Nicolas Cage en Meg Ryan. Ook een hele klompe jare terug daar in die 90's. Ons stap alweer aan, Erin Kinsey is volgende met Trouble. Ek het vir jou Wham's Freedom net daarna.